0: Ik zal je wijs om je te vangen. Aha. Zonder ons is Colin Farrell te lijk. Aha. Kijk hoe die meisjes aan mij hangen.
1: Jij denkt jij is cool, jij denkt jij is cool.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die nachtwaks het buiten hun slaap. Die portaal is verlaten, geen ziel bij die toonbank. Ik is moe van die reis, het is laat.

James Phillips, Jacques Brel en Koos Duplessis delen puin. En gooi nog een stomp op uw vuur. Ik word verzwelgd, drie malen de scharen. John Lennon stopt een glas wijn in mijn hand. Ons dansen een kring om 11 uur.

schrijf niet. Als je schilders zijn verf droog raak. Als je bouwers zijn stenen verbrokkel. Als je dijkers zijn asem opraak. Als je dokters zijn hand begint beven. Als je dan.

0: En dan was natuurlijk partijkie honde. En is die mannen met twee. Elke nog sang saam doen. Rana Gerrit Stein en Luifie, man. Wat een legend natuurlijk. Natuurlijk ook een van die jeugdiges wat van hier afkom. Mm-hmm. Meneer ja. Luifs homself.
1: En Luifie het een nieuwe liedje uitgebring door ons.
0: Ja. Ek is baie trots om dat heb ik terug eraf met het.
1: Slot en tranen gehuild. Ja. Ek huil verschrikkelijk baie die stak. Ik weet niet wat ik me aangaan nie. Ek mis my hond. Ek weet niet wat het is nie.
0: Separation anxiety.
1: Dit is separation anxiety.
0: Moet ik voor jou blaf?
1: Ons het nou net partijkie honde gehad.
0: Ja, maar ik wil niet. Ik ben, I just want to make, you know, make you feel cozy. Moet ik, wil je mij gaan vatten om te, pipi?
1: Blaf is fun.
0: A leeuwwoef. Want jouw hond is, een appel-lorijnhond. Smos daar zo. Ons jacht die duiven en ons jacht daar een talen. Zo ja, dat is lekker als gezels. En dan had hier die volgende met die even. Het is voor ons lekker om te horen waar alle dromen is. En ons mij grijt om te horen dat hulle mikpunt is so groot. Dus maar wie wat, als jy jeugdige is en jy luister vanoggend, jy maak jou eie perke. Jy is die persoon wat sê, want toe jy gaan een dag. Moet nie laat jou omstandighede of enig iets in jou leven vir jou sê, jy kan of wil nie dit maak nie. Gaan uit en doen dit. Jy weet, en ek sê ook altijd, as jy wil weet wat het is om 'n omroeper te wees, of een hotelbestuurder, gaan sien een hotel. Gaan het, ons het laatst jaar gedoen, hier het gesê, wil een hotelbestuurder word, en hy het nou hotel toe gaan en gaan shadow, gaan kyk wat die werk is, en al die type dinge.
1: En hulle het het so geniet, ja. So dit is lekker. Ons gaan probeer kyk of ons een paar charter accountants en rekenmeesters in die area kan nader, waar julle ook net kan
0: shadow. He looks like he knows a couple, though.
1: Ek voel
0: so. Kijk al, hy like net soos die dude, but like, soekie nommer, ek ken het vir jou, hy is so speed. Al drie.
1: Ken iemand.
0: Ja, verstaan je. Ja. Maar dat is grappig.

0: rahma ormai. Doi paia en mai stelra, en i vol que bat mai fol mag en mai.
1: Hey, jong boetieke! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Sedra plakkie

bij jou wat mijn hart moet blij. Wow, wow, wow, wow, jij. Dus naar jou wat mijn hart nog vrij. Ik rij in een Cortina. Zij gesê, haar naam is Christina. Met haar lippen rooi, lijkt ze voor mij zo mooi. Christina, ik wil vragen, kom, word mijn nooi.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Food Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 100 gram Grabeau Boerewors for 10 rand each. 700 gram banana thrift packs for 10 rand each. 1 kilogram Poiki potato thrift packs for 10 rand each. And cans of Koo garden peas, mixed or curry vegetables for just 10 rand each. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Market. It's in the experience.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwijs, gebou op traditie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekomst.
6: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

was lekker zeef. Speelt boerentunes en concertina blues. Wanneer die bakkie ziet.

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: Als ik jou awesome hoor en je stil weer deel van mij beet en ik slaap al je aan.

Die klanke van Blackbird met Praise. Natuurlijk een versoekie van Ethan afgewees. Net voor het Rian Benani met Boxum Dice. Demi Lee Moore, Missie het slaap herhaal. Amper sê ek verhaal. En Ethan afgewees. Net voor het Rian Benani met Boxum Dice. Demi Lee Moore, Missie het slaap herhaal. Amper sê ek verhaal. En

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Het jy gesien, die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk, wat maak jou weer dinge vanmôre, Woensdag 17 Junie, Aliwal Noord 717, Bishu 920, Kraddock 818, Dispatch 1118, Oost-London 1419, Fort Beaufort 819, Gravernet 818, Gramstad 919, Jeffreys Bay 1221, Mtata 819, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1318, Port St. John's 1320, Queenstown 619 en uit en naag 1119. Dis jou weer dinge vanmôre, Woensdag 17 Junie.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt, kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Werd jij dit baartig? Vat mijn hand. En ik vat jouw ziel en vis plastic tussen je bossen, boppie zand. In het platteland roep jou na. In het platteland roep jou na.

Platteland voor Daan en Janie Bay en ander kinderen die wacht vir jou. En as jy wacht vir Erika, wacht nog een bykie langer, sy saam met jou vanaf 6 uur af, hier so met asem teeg op jou lekker luisterstasie. Ek sê vir jou tot ziens, tot morgen, toe is een wille woensdag hier so op die Big Nick Drive, want kyk ons weer lekker saam. Speel uit met een bykie Marvin Gaye.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Klaas Heffrek van Stadion.

gestopt. Goederen afgeleid en vaartwater ingeslik. 5 uur dat hier de hane kraai, de opgestaanheid zijn kooi. Vanaf zijn vierplaat hek aan koelstoel, kopie boerentroes in die kiel gegooi. Met zijn kostblik en koffiefles, achterop zijn fietsen bagatiera. Weet laat hij s'ochtends weer toe en weer terug als hij zo'n wegzak.

conversatie was net één vertrek. Een stiltafel en een kaart. Patrick Sveje in die voertuig. En een landrap in die achterjaard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groot spoorweg horloge. Maar die ben niet in hier baan. 40 jaar hou hij die wijzer toch, in die stil van die groot Karoo. Bij die zombies is voor gezelschap, in die blauwlucht wolkloos boe. S'nachts hoor hij soms een jak als tja, of een nacht hij al op die stup. Maar in zijn dromen is hij die wijzers.

Als een gouden goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Ze is gewoonlijk pakken in zijn kostblik. Zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra. Ook werd toe een gepak. Hij zit in zijn Beretta. Diep in zijn achterzak. 12 uur naar de laatste dag. Alleen die 9-mal en die laai. Leg hij die Beretta op. Trek je snel naar de ravaai. Verschijnen scooter klap. Die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral.

aangeslaan de aardse hof. Wat het jou beziel wordt even gevraagd. En dit op jouw laatste dag. En op jouw laatste skof. Wat die eerle Dario Luisi heeft bij leven weg en tik zo waar. Die Landros pinke traan. Zien uw klaasje naar die hof voor Luisi staan. En die hof daar op de haar. Is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf. Opgeschort voor 40 jaar. Dit

En is Dozy met graszade en die wind, ons het geluister na Teens Jordaan, Huise van Glas en natuurlijk Lionel Richie saam met Shania Twain met Endless Love. Het is na 12 minuten oor 8 en is tijd vir alles Afrikaans. Bekie rond te gaan krap in ons Afrikaanse taal. Ons is ons nou after all een Afrikaanse radiostasie. Nou ja, die woord wat ek vandag met jou wil deel is irk. Ja, irk. Nou, irk beteken een onverfijnde, ongiere persoon met een typisch oneerbare en twijfelachtige karakter. So mens gaan om ons vol gebruik in een sin. Hou op om soos een irk op te tree. Niemand wil langs een irk sit nie. Die irk het weer moeilikheid gesoek, moet nie so irkachtig wees nie. Allemaal het gekla oor sy irkachtige manier. Ek klink af van so skurk. Of vat hulle nie die in die kou weg en doe bly daar irk oor. Maar dis een lekker woord, nee. Ja, so as ek nou vandag vir jou kan sê, dat is een woord irk, moet nou nie gaan staan in een irk wees nie. Oh, ons tal bly daar maar een wonderlijke ding, nie? Hierdie woorde wat elke nou, wat niet geskep word, is fantastisch. Het hou net nie op nie, so vandagse woord irk. Maar bly asblief ingeskakel, ons gaan nog oor na ware woorde toe. En natuurlijk, watse liedjie van Chris de Burg gaan ek vanavond vir jou spelen?

0: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vloergesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bijswisvang, vruchtenplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandaag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za voor meer besonderhede en besprekings.

En dat is natuurlijk die klanken daar van Chris de Burg, High on Emotion. Dat is 42 minuten oor 8 en is tijd voor mij om te groet. Daar is heerlijk lekker luistermuziek nog voor jou gelaai tot so skyns voor 12 vanavond. So blijf zeker, jij is ingeskakel op jou ginsling radiostasie voor die beste lekker luistermuziek net hier op Luister FM. Ek gaan weer samen met jou kuier volgende week op Asemteug. Onthou, dis elke dinsdag tussen 6 en 9. En totdat ons weer samen kuier, onthou, the best is yet to come. Luister FM.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

gaan stap. Straatpredikante en die Hare Krishna profete. Groot rooibus snork verby. Die laat aand koerantverkoopertjie skree. Die meganiese

man het gejaag na bewind, even tsunamis. Wat ons in ons straten vindt, ons ging ami. In plaats van dit, maak school.

vergeten en toch die dikke traan. Soos vaag bekende griepies uit een baie oud verhaal van zwervers sonder richting, van soekers wat nooit vind. En eindelijk was allemaal maar net kinders van die wind. Gezichten, dromen, namen is door die wind verwaard. Zwerven, zonnerichten, van zoekers, wat nooit vind. En eindelijk was allemaal maar net kunnen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

van een man van goud. Ons stemmer is zoals een man voor die hele wereld. Ons trots verlucht die velden van ons hond. Die pad naar oorwinning het ons allemaal reeds geloofd.

Annie Myrtle van der Zon. Annie Myrtle van der Zon. Annie Myrtle van der Leven.